0: 55 years down the road.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Goedemorgen. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm. De kans is groot dat ze maandenlang alle fertiliteitsbehandelingen moeten stilleggen. Komt door de nieuwe donorwet. De federale regering besliste om de anonimiteit van spermadonoren af te schaffen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen dan vanaf 12 jaar de gegevens over hun biologische ouder opvragen. Vanaf 16 ook de identiteit. De fertiliteitscentra steunen die nieuwe wet, maar het komt te snel. Er is meer tijd nodig om de hervorming veilig en juridisch correct door te voeren, klinkt het. Er werden vorig jaar meer appartementen verkocht. In Vlaanderen bijna 6% meer dan in 2024, blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer. Vooral jonge kopers geven de appartementenmarkt een boost. Ze kopen meer uit vrees dat de renteleningen blijven stijgen en dus ook de totale kost van hun woning. De vastgoedprijzen daalden wel een beetje tegenover 3 maanden geleden. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 286.000 euro. Een huis kost zo'n 357.000 euro. Opletten als je vanaf vandaag naar de luchthaven in Zaventem rijdt. Door werken aan de Brusselse ring en het knooppunt naar de luchthaven wordt het verkeer omgeleid. De luchthaven blijft bereikbaar, maar je zal via een andere afrit een omleiding moeten volgen. Best dus niet te snel rijden en de verkeersborden goed volgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het nam naar eigen zeggen 90 militaire doelen onder vuur. President Trump had die aanvallen gisteren al aangekondigd op de NAVO-top. Hij verklaarde dat het staakt het vuren wat hem betreft voorbij is. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
2: Mannekes,
3: Pompie.
2: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
5: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Publicis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wat blief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.

0: Het is Solden bij AS Adventure.
1: Solden bij AS Adventure.
0: AS Adventure.
1: AS. Je vergeet de S van Solden. Het is daar Solden.
0: Ik weet het.
1: Zeg het dan.
0: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
1: Sorry.
0: Dus niks.
1: Allo, jong.
0: Korting tot -70%.
1: Procent.
0: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
2: AS Adventure.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

Goedemorgen. 4 op de 10 bedrijven faalt in het reïntegratiebeleid. Ze kunnen langdurig zieken niet of nauwelijks aangepast werk bieden. Dat blijkt uit de bevraging van welzijns- en preventiedienst Mensura. Nochtans is het sinds 2022 verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben. Maar slechts 12% van de bedrijven slaagt erin langdurig zieken opnieuw te begeleiden naar de werkvloer. Vooral kleinere organisaties kunnen maar moeilijk aangepast werk bieden. Ze hebben minder mogelijkheden om jobs en uurroosters aan te passen. De fertiliteitscentra in ons land slaan alarm. De kans is groot dat ze maandenlang alle fertiliteitsbehandelingen moeten stilleggen. Komt door de nieuwe donorwet. De federale regering besliste om de anonimiteit van spermadonoren af te schaffen. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen vanaf 12 jaar de gegevens over een biologische ouder opvragen. En vanaf 16 jaar ook de identiteit. De fertiliteitscentra steunen die nieuwe wet, maar er is meer tijd nodig om de hervorming veilig en juridisch correct door te voeren. En het staakt het vuren tussen de VS en Iran lijkt definitief voorbij. Het Amerikaanse leger heeft zeker 90 Iraanse militaire doelen geraakt. Onder meer luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran reageerde dan weer met bombardementen op de Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Intussen is ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz zo goed als stilgevallen. En de olieprijzen zijn sinds woensdag fors gestegen. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes, allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het BeBright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

Goedemorgen. Borstkankeronderzoek uitbreiden naar alle leeftijdsgroepen is niet nodig, dat zegt het Federaal Kenniscentrum. Nu worden vrouwen tussen de 50 en 69 jaar om de 2 jaar uitgenodigd voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere of oudere vrouwen levert onvoldoende extra gezondheidswinst op, zegt het Kenniscentrum. Bij jonge vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker en bij oudere vrouwen zijn er vaak vals positieve resultaten of overdiagnoses. Ze krijgen dan een zware behandeling, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. 4 op de 10 bedrijven faalt in het reïntegratiebeleid. Ze kunnen langdurig zieken niet of nauwelijks aangepast werk bieden. Dat blijkt uit een bevraging van welzijns- en preventiedienst Mensura. Nochtans is het sinds 2022 verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben. Maar slechts 12% van de bedrijven slaagt erin langdurig zieken opnieuw te begeleiden naar de werkvloer. Vooral kleinere organisaties kunnen maar moeilijk aangepast werk bieden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is zo goed als stilgevallen. Persbureau Bloomberg kon slechts 2 grote vaartuigen spotten. Het geweld tussen de VS en Iran laaide sinds gisteren weer op. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht zeker 90 Iraanse militaire doelen geraakt. En daarbij vielen 3 doden. Iran reageerde dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse basissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren lijkt zo definitief voorbij. Het is onduidelijk of en wanneer er nog vredesgesprekken zullen plaatsvinden. En onze rode duivels zijn vastberaden om Spanje uit te schakelen in de kwartfinale morgenavond. Spanje is Europees kampioen en kreeg nog geen enkel doelpunt binnen. Maar onze rode duivels willen de WK-verrassing worden, zei doelman Thibaut Courtois. We hebben de kwaliteiten om Spanje pijn te doen en op elk toernooi zijn er wel verrassingen, klinkt het. Volop zon en warm vandaag met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
2: Zalando. Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: Een dag

0: bent er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden. Hij overleed in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden en 2 verkrachtingen. Hij probeerde ook nog 2 anderen te vermoorden, onder wie de bekende tv-actrice Veerle Eijkermans. Hardy leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij werd 64. Het Federaal Kenniscentrum raadt een uitbreiding van het borstkankeronderzoek af. Nu krijgen vrouwen tussen de 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een gratis mammografie. Een screening bij jongere of oudere vrouwen levert onvoldoende extra gezondheidswinst op, zegt het kenniscentrum. Bij jonge vrouwen is er gewoon minder kans op borstkanker. En bij oudere vrouwen zijn er vaak vals positieve resultaten of overdiagnoses. Ze krijgen dan een zware behandeling, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En de scheidsrechtersbaas van de Wereldvoetbalbond FIFA verdedigt de arbitrage op het WK voetbal. Enkele scheidsrechtersbeslissingen zorgden voor heel wat ophef. De Egyptische voetbalbond diende bijvoorbeeld een klacht in na de uitschakeling tegen Argentinië. En online circuleren complottheorieën dat Argentinië met Lionel Messi voorgetrokken wordt. Maar niemand mag de integriteit van de scheidsrechters in twijfel trekken. Zelfs de FIFA-voorzitter kan de scheidsrechters niet beïnvloeden, klinkt het. Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.

0: Volante voor €18,99. Lunch Garden.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
0: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
0: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
0: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
0: Sorry.
2: Dus niks.
0: Allo, jong.
2: Korting tot -70%.
0: Procent.
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden
1: bij
0: Zalando.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Ritchie, citroen met framboos.
5: Ritchie, Belgische limonade.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
4: Ego Keukens.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
9: Serieus?
8: Ja, ja. En het is weer nee.
10: Nee tegen BTW?
8: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
9: Nee, nee.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
11: Gelijk wij.
8: Wat gaan we doen?
11: We gaan gaan, hè.
8: En wat mogen we niet vergeten?
10: Ons kortingkaart van 5%.
9: Voilà.
12: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
13: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.

Goedemorgen. Goed nieuws voor voetbalsupporters van Club Brugge. Ze krijgen na 20 jaar een nieuw stadion. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen beslist. Club Brugge wil al sinds 2007 weg uit het verouderde Jan Breydelstadion en plande een nieuw complex op dezelfde site, maar groter en moderner. Enkele buurtbewoners verzetten zich daartegen en gingen in beroep. Maar de Raad oordeelde dat ze niet kunnen aantonen dat het mobiliteitsplan onwerkbaar is en dat ze geluidshinder zullen ondervinden. De werken starten dit jaar al en de club hoopt in 2028 al te spelen in het nieuwe stadion voor 40.000 supporters. Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy werd in 2018 veroordeeld tot levenslang voor 2 moorden, 2 verkrachtingen en hij probeerde ook nog 2 anderen te vermoorden, onder wie de bekende tv-actrice Veerle Eikermans. Hardy leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Hij werd 64. En er worden steeds meer speedpedelecs gekocht. Dit jaar al zo'n 8000 nieuwe inschrijvingen. Bijna een stijging van 10% tegenover vorig jaar. Komt vooral omdat militairen sinds kort een fiets kunnen leasen. En die kiezen opvallend vaak voor een speedpedelec, zegt Mobiliteitsfederatie Traxio. Ook de tweedehands speedpedelecs zijn populair. Dit jaar werden al meer dan 6500 fietsen verkocht. Een stijging met bijna 50%. Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6.

0: voor €18,99. Lunch Garden.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws. Een dag

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Ik begin met droevig nieuws uit de muziekwereld. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden. Dat meldt haar familie op haar website. Je kan haar vooral kennen van haar wereldhits Holding On For A Hero en Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een ziekenhuis in Portugal. Eind april werd ze daar met spoed geopereerd aan haar darmen. Ze ontwaakte wel uit haar kunstmatige coma, maar haar gezondheid bleef kritiek. Tyler werd 75. Als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog. De benzine- en dieselprijzen schieten omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. De dieselprijs stijgt vanaf morgen opnieuw boven de 2 euro per liter. Dat is een forse stijging met 13,5 eurocent. Voor benzine 5,90 betaal je tot 1,90 euro per liter. En benzine 98 kost zo'n 2 euro per liter. Het is al van eind mei geleden dat die prijs zo hoog lag. Ook voor stookolie zal je vanaf morgen weer meer betalen. En voetbalclub Club Brugge mag na 20 jaar beginnen bouwen aan zijn nieuwe stadion. Het heeft een omgevingsvergunning gekregen. Club Brugge wil al sinds 2007 weg uit het verouderde Jan Breidelstadion en plande een groter en moderner complex op dezelfde site. Enkele buurtbewoners gingen in beroep omdat ze vreesden voor verkeersoverlast. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen nu ongelijk. De werken kunnen dit jaar al starten en de club hoopt in 2028 al te spelen in het nieuwe stadion voor 40.000 supporters. De buurtbewoners kunnen wel nog naar het Hof van Cassatie stappen. Het is zonnig en warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 31 graden elders. Morgen blijft het zonnig met enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij 32 graden. En ook zondag is het nog genieten van een mooie zomerdag. Nog iets warmer dan tot 33 of lokaal zelfs 34 graden.

0: Ijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Adventure is everywhere.
2: Het is solden bij AS Adventure.
3: Solden bij AS Adventure.
2: AS Adventure.
3: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
2: Ik weet het.
3: Zeg het dan.
2: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
3: Sorry.
2: Dus niks.
3: Alla, jong.
2: Korting tot -70%.
3: Procent?
2: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
1: AS Adventure.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
8: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
7: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
9: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
7: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
10: De Tour-favoriet van de zoveelste keer langs de kant van de weg.
7: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: dag.
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissen.
5: Richie.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers... samen.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
10: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

Goedemiddag. En we beginnen met het verlies van een muzikaal icoon. Want de Welsche zangeres Bonnie Tyler die is overleden. Ze was 75. Dat schrijft haar familie op haar website. Je kent haar vooral van wereldhits zoals Holding Out for a Hero en natuurlijk Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler stierf gisteravond in een ziekenhuis in Portugal. Eind april werd ze daar met spoed geopereerd aan haar darmen. Ze ontwaakte wel uit haar kunstmatige coma, maar haar gezondheid bleef kritiek en ze is dus uiteindelijk gestorven. Een primeur op onze snelwegen. Binnenkort zie je een volledig zelfrijdende auto op die snelweg, meer bepaald in Limburg. Een technologiebedrijf uit Sint-Truiden gaat testritten uitvoeren met een volledig zelfrijdende Maserati. In tegenstelling tot andere zelfrijdende auto's moet je bij dit systeem niet meer je ogen op de weg houden of het stuur vasthouden. Het is de eerste keer dat zo'n auto op de openbare weg wordt getest in heel Europa. Tijdens die testritten zit er uiteraard wel nog een professional achter het stuur die kan ingrijpen als dat moet. En 1 op de 13 baby's bij ons krijgt maagzuurremmers. Kinderartsen schrijven dat vaak voor tegen reflux, maar dat is eigenlijk niet nodig, zegt het onafhankelijk ziekenfonds. De helft van alle baby's krijgt tijdens de eerste levensmaanden reflux, maar dat verdwijnt meestal vanzelf. De refluxmedicatie bij ons ligt hoger dan in andere Europese landen. En dat is wel zorgwekkend, zegt het ziekenfonds. Want baby's kunnen meer last krijgen van astma of ernstige infecties. Zonnig en warm tot vanavond bij 25 graden aan zee en 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer zelfs tot 33 graden. En weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Zonnig en tropisch zomerweer, maximaal rond 33 graden opnieuw. Aan zee tussen 25 en 29 graden.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
4: Nu solden tot 30% korting.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
6: Ah, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken?
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mannekes, nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
7: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
7: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
8: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
10: Oh nee, onze buren zijn er ook.
11: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
9: Een chique wat?
12: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
9: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
10: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
12: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
10: Maar sa, zonneschone lounge staat.
11: Mo, hij komt ook van de Weber.
10: In Gent of deze?
12: Maar nee, in Tongeren.
10: Nu solde bij Weba.
13: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
16: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Een dag

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele, afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Scholen die asbest willen verwijderen uit hun gebouwen kunnen daar opnieuw subsidies voor aanvragen bij de Vlaamse regering. Vanaf volgende maand tot eind september. Want uit de databank van de overheid blijkt dat er nog bijna 75.000 ton asbest in de Vlaamse schoolgebouwen zit. En dat wil omgevingsminister Broens versneld aanpakken, want leerlingen en leraars die verdienen een veilige leeromgeving, vindt hij. De Vlaamse regering investeerde dit jaar al 750.000 euro om in een 60-tal scholen het asbest te verwijderen. Als je nog moet tanken, doe je dat best vandaag nog, want de benzine- en dieselprijzen schieten omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten uiteraard. Dieselprijs stijgt vanaf morgen opnieuw boven de 2 euro per liter. Dat is een forse stijging met 13,5 eurocent. Voor benzine 95 betaal je tot 1,90 euro per liter. Benzine 98 kost zo'n 2 euro per liter. Het is al van eind mei geleden dat die prijs zo hoog lag. Ook voor stookolie zal je vanaf morgen meer moeten betalen. En in de Franse Pyreneeën kunnen duizenden mensen in de late namiddag terug naar hun huizen na de verwoestende bosbranden van de voorbije dagen. Het vuur vernielde bijna 5000 hectare natuur en bos daar in de Franse Pyreneeën. Maar de brandweer blijft waken, want de branden zijn nog niet helemaal onder controle. En de hitte, wind en droge lucht blijven de hulpdiensten moeilijk maken. In Frankrijk treft de hittegolf nu al meer dan 70 departementen. Zonnig en warm tot vanavond bij 25 graden aan zee tot 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer zelfs tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Zonnig en tropisch zomerweer, maximaal rond 33 graden. Aan zee tussen 25 en 29 graden.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Pompie.
4: Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
5: Serieus?
4: Ja, ja. En het is weer nee.
6: Nee tegen BTW?
4: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
5: Nee, nee.
4: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
4: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
4: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons kortingkaart van 5%.
5: Voilà.
7: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
8: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie. See?

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Op de Festival Sharing Act Festival!
7: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
6: Ego Keukens.
5: Nu solde tot 30% korting.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
9: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ja, ik heb geen inspiratie.
10: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Adventure is everywhere.
16: Het is solden bij AS Adventure.
17: Solden bij AS Adventure.
16: AS Adventure.
17: AS, je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
16: Ik weet het.
17: Zeg het dan.
16: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
17: Sorry.
16: Dus niks.
17: Allo, jong.
16: Korting tot -70%.
17: Procent?
16: Dat is straf, hè? Ja, het is straf.
15: Ice Adventure.
18: Mannekes, nu zondag is gamma open tot 4 uur.
19: Serieus?
18: Ja, ja. En het is weer nee.
20: Nee tegen BTW?
18: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
19: Nee.
18: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
21: Gelijk wij.
18: Wat gaan we doen?
21: We gaan gaan, hè.
18: En wat mogen we niet vergeten?
20: Ons kortingkaart van 5%.
19: Voilà.
22: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
23: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
24: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Dag. Als je via Brussels Airport terugkeert van vakantie vanuit een land buiten de Europese Unie, dan check je best maar welke dingen je mag meebrengen in je bagage. Want vorig jaar betrapten douaniers bijna 900 vakantiegangers met verboden producten. Controlediensten namen in totaal ongeveer 4,5 ton vlees en zuivel in beslag en 3 ton fruit, groenten en zaden. Douaniers bepalen via speciale technologie en scanners welke reizigers ze controleren, maar ze gebruiken ook mensen en risicoanalyses om mensen eruit te pikken. Voetbal met een akkoord tussen Anderlecht en Hoffenheim over Nathan de Kat, lezen we bij HLN. De Duitsers betalen meer dan 20 miljoen euro voor de middenvelder van Anderlecht en ook 4 miljoen euro aan bonussen. Daarmee is de Kat de duurste inkomende transfer ooit voor Hoffenheim. Anderlecht probeerde voorbije weken tot 3 keer toe om Nathan de Kat aan boord te houden en verbeterde tot 3 keer toe een contractvoorstel. Maar de middenvelder vertelde dat hij toch liever naar Hoffenheim wilde vertrekken. En we verwachten bij onze geboorte dat we 82,5 jaar oud gaan worden. Daarmee stijgt de levensverwachting in ons land lichtjes met 54 dagen. Bij de mannen is die stijging zelfs nog groter met 101 dagen. Blijkt uit nieuwe cijfers. De kloof rond de levensverwachting tussen mannen en vrouwen verkleint wel. Vrouwen worden gemiddeld 84 jaar en mannen 80. In Vlaams-Brabant ligt de levensverwachting het hoogst op 83,9 jaar. In Henegouwen met 80,1 jaar het laagst. Tot vanavond genieten we van de zon. 25 graden aan zee tot 31 in de Ardennen. Ook morgen schijnt die zon volop. Het is nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden. Aan zee is het wat frisser tussen 25 en 29 graden.

0: Massa, zonneschone lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot -70% op onze expo-keukens.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
9: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
1: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
2: Oh nee, onze buren zijn er ook.
3: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
1: Een chique wat?
4: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
2: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
4: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
2: Maar sa, zonneschone lounge set.
3: Mo, hij komt ook van de Weber.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weber.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
7: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goeie namiddag. Goed nieuws voor mensen die met een elektrische auto rijden, want sinds begin dit jaar staan er 20.000 nieuwe laadpunten langs onze wegen, meldt de sectorfederatie. En dat is essentieel om het stijgend aantal elektrische auto's optimaal te bedienen en zo laadstress te vermijden bij de chauffeurs. Vooral in Wallonië kwamen er laadpalen bij en vertienvoudigde het netwerk aan openbare laadpunten. In heel ons land staan er nu ruim 126.000 van die openbare laadpalen. Autodealers verkochten voorbije maand ook voor het eerst meer elektrische auto's dan andere. Bijna 4 op de 10 is nu een e-auto. En zowat overal in Duitsland protesteren arbeiders en bedienden tegen de besparingsplannen van autobouwer Volkswagen, de grootste in Europa. De directie wil 4 fabrieken sluiten in Duitsland tussen 2031 en 2034. De groep boven onder meer Audi, Volkswagen, Porsche en Skoda zou ook het aantal ontslagen willen verdubbelen tot 100.000. De grootste Duitse metaalvakbond dreigt met bijzonder harde acties als de autobouwer bij Volkswagen zijn besparingsplannen doorzet. En in alle winkels van Standaard Boekhandel liggen er geen squishy dumplings meer. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van onder meer de KU Leuven. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. Standaard Boekhandel verkocht zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt de ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de overheidsdienst Economie onderzoekt de zaak. Tot vanavond genieten we van de zon. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht, minimaal tot 19 graden. Ook morgen schijnt die zon volop en nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week. Het blijft zonnig en tropisch zomerweer, maximaal rond 33 graden. Aan zee tussen 25 en 29 graden.

0: Pompie. Pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be. Adventure is everywhere.
5: Het is solden bij AS Adventure.
6: Solden bij AS Adventure.
5: AF Adventure.
6: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
5: Ik weet het.
6: Zeg het dan.
5: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
6: Sorry.
5: Dus niks.
6: Alla, jong.
5: Korting tot -70%.
6: Procent.
5: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
7: Ice Adventure. Krevel.
8: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
11: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
13: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
14: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
13: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
15: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
13: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
16: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
13: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
17: New truck, big lift.

0: slapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
2: En hier uw linkeroor.
1: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
2: Wat blief?
1: Zie je het wel?
2: Oh, amai, dat is ampetant.
1: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
2: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
1: Wat?
2: Aan halve prijs.
1: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
2: Wat blief?
1: Bij Hans.
2: Ja, ja, het kan anders.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja. Carrefour.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
6: Ego Keukens.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken?
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
10: Op de Festival Sherrick Act Festival!
11: Daarom neem ik tijdens de zomer altijd een limited data.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

een goede namiddag. Scholen die asbest willen verwijderen uit hun gebouwen kunnen daar opnieuw subsidies voor aanvragen bij de Vlaamse regering. Vanaf volgende maand tot eind september, want uit de databank van de overheid blijkt dat er nog bijna 75.000 ton asbest in die Vlaamse schoolgebouwen zit. En dat wil omgevingsminister Broens versneld aanpakken, want leerlingen en leerkrachten verdienen een veilige onderwijsomgeving, vindt hij. De Vlaamse regering investeerde dit jaar al 750.000 euro om in een 60-tal scholen het asbest te verwijderen. Sinds begin dit jaar staan er 20.000 nieuwe laadpunten langs onze wegen, meldt de sectorfederatie. En dat is essentieel om het stijgend aantal elektrische auto's optimaal te bedienen en zo laadstress te vermijden bij de chauffeurs. Vooral in Wallonië kwamen er laadpalen bij en vertienvoudigde daar het netwerk aan openbare laadpunten. In heel ons land staan er nu ruim 126.000 van die openbare laadpalen. Autodealers verkochten voorbije maand ook voor het eerst meer elektrische wagens dan anderen. Bijna 4 op de 10 is nu een e-auto. En zeker 70 Europese parlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Zo willen ze dat de voetbalorganisatie, Wereldvoetbalorganisatie, onderzoekt welke rol Infantino speelde toen de FIFA de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Balogun schrapte. Die mocht dus eigenlijk niet meer spelen tegen de Rode Duivels, maar de schorsing kwam er niet na een telefoontje tussen Amerikaans president Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Tot vanavond genieten we van de zon. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht, minimaal tot 19 graden. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer tot 33 graden. Weinig verandering tijdens het weekend en begin volgende week zonnig en tropisch zomerweer. Maximaal rond 33 graden. Aan zee is het frisser, tussen 25 en 29 graden.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
4: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
9: Krevel.
10: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van korting.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: De Roland.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken?
8: Ja, ik heb geen inspiratie.
6: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
3: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
2: Van mijn familie.
4: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van Ellen.

Een goede avond. De Sloveense wereldkampioen Pogacar grijpt de macht in de Tour. De topfavoriet won de zesde rit. Tijdens de beklimming van de Tourmalet op 42 kilometer van de aankomst sloeg Pogacar zijn slag. Hij reed hij weg van alle concurrenten. Zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard eindigde tweede op 2 minuten 38. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte derde. Onze Remco Evenepoel vierde, allebei op net geen 3 minuten van winnaar Pogacar, die ook de gele trui herovert. Want de vorige leider, de Noord-Traan, die viel in de afdaling van de Tourmalet en verloor veertijd. In de stand heeft Pogacar nu 2 minuten 42 voorsprong op Vingegaard en 3:27 op Del Toro. Onze Remco Evenepoel staat vierde op 3,5 minuut. Tennis. De Tsjechische Karolina Muchova staat voor het eerst in de finale van het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Muchova versloeg in een spannende halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 6-2, 1-6 en 7-6. Tsjechische nummer 9 van de wereld redde zelfs een matchpunt van Gauff in de derde set. En in die finale speelt Muchova tegen de Oekraïense Kostyuk of haar landgenote Noskova, die onze Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. En die wedstrijd wordt straks gespeeld op Wimbledon. En als je via Brussels Airport terugkeert van vakantie vanuit een land buiten de Europese Unie, dan check je maar best welke dingen je mag meebrengen in je bagage. Want vorig jaar betrapten douaniers bijna 900 vakantiegangers met verboden producten. Controlediensten namen in totaal ongeveer 4,5 ton vlees en zuivel in beslag en 3 ton fruit, groenten en zaden. Douaniers bepalen via speciale technologie en scanners welke reizigers ze precies controleren, maar ze gebruiken ook mensen en risicoanalyses om reizigers eruit te pikken. Vannacht wat hoge bewolking, maar vrij zacht, minimaal tot 19 graden. Ook morgen schijnt de zon volop en nog iets warmer, tot 33 graden. En tijdens het weekend en begin volgende week blijven we genieten van dat zonnige en tropische zomerweer. Maximaal rond 33 graden, aan zee is het frisser, tussen 25 en 19.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Solde bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solde bij Zalando.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Mannekes, pompie. Nu zondag is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee, nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Nu zondag is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off. Want we zijn al.
11: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
13: Pearl. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
14: 500?
13: Schatke, dat is 25 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
13: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
14: Allee, gracias, Kate.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Ze zijn officieel geopend.
17: This is the muscle of all in the garden.
16: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor 18,99 euro. Lunch Garden.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Een goede avond. De Sloveense wereldkampioen Pogacar die grijpt de macht in de Tour, want hij won de zesde rit vanmiddag. Tijdens de beklimming van de Tourmalet op 42 kilometer van de aankomst reed hij gewoon weg van alle concurrenten. Zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard eindigde tweede op 2 minuten 38. De Mexicaan Isaac Del Toro finishte derde, onze Remco Evenepoel vierde. Allebei op net geen 3 minuten van Pogacar, die ook de gele trui herovert. Want de vorige leider, de Noor Traun, die viel in de afdaling van de Tourmalet en verloor veel tijd. In de stand heeft Pogacar nu 2 minuten 42 voorsprong op Vingegaard en 3:27 op El Toro. Onze Remco Evenepoel staat vierde op 3,5 minuut. En tennis, de Tsjechische Karolina Muchova staat voor het eerst in de finale van het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Muchova versloeg in een spannende halve finale de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets, 6-2, 1-6 en 7-6. In de finale op Wimbledon speelt Muchova tegen de Oekraïnse Kostchuk of haar landgenote Noskova, die onze Elise Mertens versloeg in de kwartfinale. En in Frankrijk breidt de hittegolf nog uit. Vanaf morgen geldt code rood in 9 departementen, vooral dan in het westen, zoals in de Loire-Atlantique, Morbihan en de Vendée. Franse Weerdienst verwacht temperaturen tot 40 graden en meer. In de hoofdstad Parijs klimt het kwik naar 37 graden. Het is al de derde hittegolf deze zomer in Frankrijk, die ook bos- en natuurbranden veroorzaakt in heel wat regio's. Vannacht wat hoge wolkenvelden, maar zachte minima tussen 13 en 19 graden. En tot volgende week dinsdag blijven we genieten bij ons van zeer zonnig en tropisch zomerweer. Met maxima tot 33 graden aan zee is het frisser, bij zo'n 24 tot 28 graden.

0: solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
1: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
0: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
0: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
0: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.